0: Bijzonder papoets. Ja. Kastje zoek uit onder het topol, Jozef Sinstreo. Jij, ja, Hendrik, hoor.
1: Ja. Yes.
0: Assetosi magami.
1: Assetosi magami. Medikut imma kukusun nesiuslu nesiutosi magami assetani. Assetofi edu, ida.
0: Bijzo.
1: Daar, assetosi magami. Appa. Assetosi magami. Nu doa, akasluusam assetosi. Maar dan niet zo'n preview. Ik zag al het wat daar.
0: Oh, dat is zo. Poesimik pisakarami.
1: Ah, ik doe maar poet.
0: Het zet doemik pisakarami. Ja, ja. Is het?
1: Ja. Waarom? Toepis zoet het.
0: Toepis zoet het.
1: Daar zie ik ook op.
0: Toepis zoet het. Dus waarom? Sanikasimut. Dan tupis sutiga, tupis lunga. Ja. Da apa ma tupis sutit, suwa. Sutit piu.
1: Oe, imette kossaa, eikö se ole? Tupak ikkuppa, että tämän tupi iduan sinissäät. Tupis sutit. Essingo tipajaa.
0: Ajumilla. Yes. Pisokkikkami.
1: Pisokkikkami. Tässä näin loppuun. Pisi jossain pisi aasluuta, mä ei lakittu ukko. Pisakkikkami. Osuki on aasu.
0: Pisasoma.
1: Pisi sotto.
0: Pisakkikkami. Apasa pisi.
1: No
0: aa.
1: Ida.
0: Su. Napok.
1: Ja.
0: Istit.
1: Arsara.
0: Arsara. Issa. Kanja ook. Arsarlood.
1: Ja.
0: Da Arsara. Zoals maka. Golfiep. Imaloon niet. Protinissip. Arsara. Protinissim Arsara.
1: Zo.
0: Ab. Nga ja. Kies je nou jongen? Ab.
1: Jongen. Het is hem niet pitong uit. U da. Ab. Arsara.
0: Zo. Gert Christensen. Doe klingo kiput. Adon ja ook.
1: Ustumi.
0: Daganna. Ja.

0: Dus dan naar Papua New York, had op paardjes of de dag gaat Isiga doen iets.
1: Ja.
0: Yes, in Nike.
1: Ja. Ze paardje op het aan Ila Aad, dan nu is het daar ook. Ila Aad, goed. Ketoe is het aan Papua Tokasok. Het is 12.00. 15.00 toen.
0: Ah, pop-up net in de zuur ook.
1: Pop-up, in maat aan mam te zagen. Ik heb een pop-up. Nu ik zin daar, ik doe een pop-operator, top-operator, lukkitaar. Daarmee doet. Ik doe een pop-operator.
0: Maar niet tussen me. Als ik kon er ook zo'n zon aan te kunnen zeggen, dat moet daarmee doen.
1: Kan niet ook aan te maken, zo'n
0: zon. Heb je maar een zacht doet. Gitaar, dat lukk.
1: Gewoon, bij zo'n zacht pop-operator, kentoe ze dat aan lokale kunstner. Damit designer kreativ nomin ana sungo
0: ha
1: sakumma ya satussa mata mokalluana
0: ha pila yai kada tokla taru ana se amese in atok
1: tukattaria
0: takanna